Ja, dat jaar bu hier jaar er een doel man kennen dat de dagloos wel er een doel